0: The clock is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron.

0: klok es troi mat 30 minuten.
1: Welkom to the program by de Brie, Mom to Mom. Dit is een program wo mamas zich ungeren onder motto spreken.
2: Hallo, mi nom is Mary. Ab dort feit program Dialdag in Basje Met van wasse dinge wat bi kan an sich hänge leeren ara wat bi zon ent leeren wat welche Lebensfähigkeiten sind. De dinge wat at Met dialdein bieren meistens mo zane dinge für jüngere tjenge. En ban je hand dort feit program je hiet, dan wo je mi ook han je hiet dort ak dialed in a korte forisch Met. En ik wil de nieuwe plus niet om aanvang nog eenmaal een beetje met deel. En als een beetje zijn je dag. Oba, dat je het zagoud bij, wat ik wel van die ook nog weer met deel. Ik hier deze vorige stutje terug op een podcast, wat ik horen deed. En dat dacht dat je het zagoud van bij de timer bij. En dat je het is dit. Ik doe, die check, ik doe, die hoop, die des, ik hoop. Dido, a kick. Dido, en zasvia, kicked. En zo, ik leef dit feie program, wird zijn, dollar je vast, met de eerste twee strofen, wat zijn, ak do, die kick, ak do, die hoop. En, jo, ik leef ook wasse van die, wat ik van deel wil metteilen, die werden ook doornaan komen, aber die werden vielleicht dollar en de laatste feier vielleicht naan komen. So, ik wil gleich een ontvang met wou ik dit feien mag een klein beetje van de reden deed, wou aan ze tjenge zich zo'n feien opstellen. Zinne dingen zijn als bitte en dankschein, ik leef dat het is allemaal wichtig dat we dat doen en doen wou alt wie zijn en dat het als ook allemaal een gezagd het verbeeld van aan ze tjenge. En ook also van aan ze tjenge nog weer reden doen, of van de weer als wat aan ze tjenge reden doen, dat sei dann auch nur den Mensch checken dann. En nach ein Ding as on person

Hallo tinga, here it on to Erna. Ek weet dat dat Jesus haft de tinga life en dat hij wel hand dat de tinga zalen na am komen. En door met wel ek jent een karte aandag vertalen, waar je tinga alle dag en best je meer van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeia na wat God zijn woord te zeia haft. En deze aandacht de komen van dat boek Jede dag met Jesus.

Zwei Sorten sind. Beirschwellig in Römer Kapitel 12, Verses 9 bis 16 lese ich, sagt es ist dit. Ihr sollt nicht hechle, wenn ihr dem Nächsten gut sind. Habt ein Aufschuh für dort, was schlecht ist, und hält fast, was gut ist. Als Bräuder sollt ihr jünd einander von Horte gut sein. Merkt immer Ruhm für den Nächsten seine ihr. Seht nicht viel, wann dort jem zu deine, wot je deine selle. Seht dringend im Geist, dem Herrn zu deine. Seht froh in jene Hoffnung, geduldig, wann je liede, und anhellend im Gebet. Habt jede, wo der Herr je dort fehlt, seht gastfrei und abnehmend. Segend die, die jen verfolge, segend und leicht nicht ein Fluch ab an. Freitet mit deinem Mat, dei du frei sind, und hielt mit deinem Mat, dei du hielen. Lebt in Einigkeit untereinander, denkt von jen selbst nicht hochrüht. Gebt jen auch mit, dei auf, dei du leerstohnen, und hält jen nicht selbst für klug. Zwei Sorte sind. Amos wie in der Dascherie mit seiner Papetaub. Hij dacht nu weer vielleicht een goede tijd aan wat vrouw te stalen wat am al lang geborrad hadden. Papa, dit is ons immer dat wij zullen onze zenden bekennen te God, jeder dag wann wij beden, niet zo? Vroeg Amos. Dat is recht, antwoord Papa. Dat is ook wichtig dat wij onze zenden bekennen, zo dat onze gemeenschap met God immer goed is. Na, ik weet, zegt Amos. Aber ik heb een probleem. Verke wann ik bete doe, dan wil ik mijn zinde bekennen. Aber mij kan dat niet denken dat ik den dag heb irgendwat aardig gedaan zoals leeën oder dood zijn oder irgendwat zoals dat. Wann ik niet heb aardig gedaan, wie zal ik dat dan bekennen? Papa lacht en bet en zegt, Bah, jong, ik wens ik had zijn problemen. Ik heb jeder dag een lange streep zenden wat ik bekennen moet. Du? Vroeg Amos. Werkelijk ganz verblijft. Du deest niet zenden, du bist een goeder christlicher man. Oh, dat freut mij dat du dat blijven deest. En ik proef mijn beste draag te leven, zegt papa ernstig. Aber ik merk jeder dag fehler en ik doe ook jeder dag zenden. Niet immer zijn mijn zenden zeer klaar te zijn. Ik heb ook niet werkelijk trouble met zijn zenden als stelen of de feiten met andere mannen of de zupen. Aber verke zijn de zenden niet zo klaar te zijn. Die zijn duller van binnen als van buiten. En zeer verke heb ik slechte gedanken wat anderen niet zijn kennen. Oder ik zie innerlijk afdienstig van andere mensen. Dat is ook zind. En weetst u dat du zijn twee zarte zind? Nou wat meinst u, vroeg Amos. Ik dacht zind wie zind. Nou in een weg best u reich, zegt papa. Alles wat God niet gefällt, is zind. En alle zind deed God wij. En zind deed ons zelfs ook wij. En dat deed schade te de mensen wat rammend zijn. Aber de Bibel zegt ons dat zind is niet bloos de schlechte dingen wat wij doen. De zegt dat wanneer wij de goede te doen en wij dat aber niet doen, dan is dat ook zind. Dit bordert Amos in bed aan zijn gewissen. En hij checkt rauf en dacht een steedje over wat zijn papa gezegd had. Na, meinst du, vroeg hij schließlich, dat wanneer ik dat weet, dat mama veel te helpen met abwaschen, oder dat die veel te helpen met die arbeid, en ik bloos blijf bij spelen, dan is dat zin voor mij? Papa zegt nicht. Hij duckt zijn kop op stelles op en dood. Joma, zegt Amos.
Ek leve ek wa niemals maya trouble han met zenden fingen tam bechane. En ek wa mata anders anfange te leve. Nu hab ik ook nog wat vrouw voor die. Dees du dine zende bechane te God? Hast du trouble met zende dingen als stelen, sanke, vleetje, oder ongehoorzaam zijn te dine elderen? Dat zijn alle zende dingen wat God niet gevallen. En velke glijf wie dat zend als bloos van wie zijn dingen wat wie niet zullen. Aber dat is ook wichtig, dat wie ook de goede dingen deunen wat God verlangt. Want wie weet de goede te deunen en dat aber niet deunen, dan is dat ook zin. En dan zal wie dat ook bechanen en God om vergeving vroeg. Wie zullen ook immer reid zijn goede te deunen voor anderen. En God zegt wat wie voor anderen deunen, dat de wie voor aan. En krijg nu, denk aan geudet wat du voor ander deine kost. En dan word die einig dat te deine zo schwind als du kost. En aan zijn vers om uitwendig leren as in Jacobus, kapitel 5, vers 17. Hier zegt het is dit. Wer du weit geudet te deine en deed dat nicht, für den es dort sind. Wird es noch einmal sein. Wer du weit geudet te deine, en der dort nicht, für den es dort sind. Dort ist in Jakobus, Kapitel 5, Vers 17. En unser Gedanke in dieser Geschichte ist, du geudet, nicht schlechtet. Noch einmal, du geudet, nicht schlechtet.

The Clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Hy weet waarom hy dat deed, en waarom hy dat toen die universiteit deed. De profeten schreven van het tijd dat weet en de toekomst weer. Peter zegt dat zo'n dingen worden te zijn tijd bekend gemaakt. Wat werden die dingen die te die tijd bekend gemaakt worden? Nou, dat werden die dingen die met Jezus Christus te doen hadden. Dat is nu ook nog zo, dan door is bloos één Jezus Christus, die voor alle mensen gestorven is, zodat ze kunnen terug naar God gebracht worden. Maar niet alle mensen nemen dat aan, en dat is schuld. Zonder die dat aannemen, worden God zijn dingen genaamd en zijn tegen zijn genoed gereicht gemaakt. De boodschap van zo'n genoed is dat evangelium van de Heer Jezus. Dat is in de wereld uitgegonnen en is nu ook nog verkindigd. Engel heeft een grote dienst gehad, door al die jaren en die God met mensen gearbeid heeft. En zo wordt gezegd dat de engel zich vrede als God de hemels en de eerd erschaffen deed. In Hebreeën 1, 13 met 14 wordt ons dit van de engel gezegd. Over te wonen van de engel heeft de hemels gezegd, zet hier bij mijn rechterhand, wat ik diene vind, die toen een voetbank maken woord, zijn die niet alle dienen de jesten die geschikt zijn, te dienen wegen den die boodzeligheid over worden? De Heer Jezus is wiet even engel en alle andere machten gestald. Over engel zijn God zijn dienen gewaast, die zijn ook geschikt worden, God zijn tjingen te dienen. Hoe ze dat doen, wordt ons hier niet gezegd. Over dat wordt vielleicht te ene tijd op een boer gemaakt worden. De werden met Jezus zijn geboort verbonden, ook in de dag als hij van de duivel verzacht wordt, ook in God als hij door beden deed, en bij zijn graf als hij van de dood opgestonden werd. En deze vers en Peter zijn brief wordt ons gezegd dat de engel hadden nooit geforscht wat met het evangelium verbonden werd. Hoe ze dat nou forschten, wordt ons hier niet gezegd. De weten dat mensen van God weggegonnen zijn en hoeveel van den nog in een zin wandelen. Maar zij hebben ook gezien wat God zijn genoot voor mensen doen kan en hoe mensen zich bekeerd hebben. De Heer Jezus redt van dingen en mensen die verloren zijn en hoe door vrijheid is wanneer dat gevangen is. In Lucas 15, 10 de vers, lezen we dit, Jeroze zei ik nu, is door vrijheid voor God zijn engel even een zinder die boeste deed. De engel in hemel interesseerde zich met dat evangelium en woe mensen, die geen geloven kunnen zelig gemaakt worden.

Hallo tinga, here it on to Erna. Ek weet dat dat Jesus haft de tinga life en dat hij wel hand dat de tinga zalen na am komen. En door met wel ek jent een kaart aandag vertalen, waar je tinga alle dag en best je meer van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeia na wat God zijn woord te zeia haft. En deze aandacht de komen van dat boek Jede dag met Jesus.

dank zijn tjenge voor en je schuld zijn het in deze ondachte hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de ondachte van, jeder dag met Jezus.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

0: Nu hier wie in je gezicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Is die gezicht naam zich door halve brood. In Matthäus kapitel 24 vers 12 lees wie van de tijd wanneer veel trouble wordt in deze wereld zijn. Dan zegt dat door de leef, die wordt bij vele mensen kalt worden. Maar dat zeg ik niet bij alle, bloos bij vele. Vele jaren trek wie in een land een oude dokter. Die wie zeer beleefd van alle mensen. En hij wie zo'n leefdholder man en hij kon vele mensen helpen. Maar hij wie bloos een mens en hij wordt oud en hij starf. Hij had drie jongens, drie zeens. Nu dat begrafenis moesten die drie jongens dan opkomen en dat testament lezen wat de vader had geschreven, hoe ze met zijn zaken zullen omgaan. En ze willen dat ook zo uitvieren als vader besteld had in zijn testament. Ze gingen dan nu naar dat laatje huis, dat viel zich anders zo vreemd. Vader, wie du immer hier warst, nu wie dat alles zo stil, zo koud. Hoe zullen ze nu den Anfang merken dat abriemen? Ze werden zich einig, ze würden bij de verste Stoof anfangen. Jeder denkt, über deelnemen wat er wie, en zich dat aandelen wat ze willen en wat ze nicht willen, dat würden ze te zien stalen en dat zal dan verkauft worden op een Utroop. Zo gingen ze dan dat ganze huis rond, van een Stoof naar de andere. To dat laatste leiten ze dan zijn Office Stoof, wo er seine Doktorarbeit gedonnen hat. Diese Stoof wie an sehr wichtig. Hier hat vorher sein ganzes Leben seine Arbeit benen gedonnen. Und so viele Menschen hat er doch können helfen. Die stand an dieser Stoof dort ausgeschaut mit glasene Dären, wo vorher all seine Gerätschaft benen hat. Dort leiten sie zu dem letzten Tag. Ze hadden meest een beetje angst dat op te merken. En vader had dan van klein op immer geleerd. Jongens, dat schaaf, dat moet je niet opmerken. Die zaken wat er binnen zijn, die moeten rein blijven. Dat is niet om spelen. Maar nu moesten ze toch einfach hand aanleiden en merken dat op. En delen zich die zaken aan wat ze willen. Dan staat er met eenmaal een zeer strome glas naar kam. Een grote, met een zeer strome taksel. Ze merken die op en vingen daardoor. Es wordt binnen wat ze niet kennen. Ze bekijken dat en worden zich einig dat met een oude brood zijn, een stek brood. Gans uitgedreigd. Dan willen ze dat rutschmieten, maar dan zegt een van de jongens. Ons vader had nog niet wat niet een mening had. Dat brood dat moet wat bedienen. Ze falschen een beetje rond bij al die oude nobers, maar keiner weet er wat van. Dan zegt een nober met een jongen vader had hem aan de kerkje. Lang terug als die alle zeer kleine jongens waren. Vielleicht wordt die dat weten, want je die nog vingen. Zij zich in de ramen vingen die met het zieten. Voor en door hen en nemen die kam met en wiezen uit die dat is nu een oude weetvrouw, die woont alleen. En die zegt voor het, oh joh, ik weet kraak wat dat is. Dat passiert als die nog zeer jong waren. Dan wie ik de kerkje in hun huis, ik deen voor hun vader. En dan een winter weer het eten zeer knap in dit land. Vele mensen werden om hongeren en dan werden er nog zeer vele krank. Dan wordt hun vader zelfs ook met eenmaal krank. Hij dacht dan, hij wordt sterven. Hij lag ganz te baden en ik moest hem dan bezorgen. En de nobers die werden alle zo beduurd. Dat er leven dachten, die zal toch niet sterven. Vele dachten, hij werd vielleicht weer in honger zo krank als een die andere werden. Dan een dag klopt het aan de deur en dan merk ik op. Dan staat er een vreemde man. Die heeft er een pak en zegt te mij, dit is een halve brood hier binnen. En ik wil hem, dat zal de dokter hebben, die zal er van eten. Ek wie ook krank, sei ek krank, en dan word my dit gebracht van einen man, en die zeid, want die worst van dit brood eten, dan worst die gesund. Ek deed dat en ek sie ganz gesund, en daar is nog dat halve brood ever gebleven. Ek dacht, ek wou dat nu den dokter brengen. En ek sei mir sicher, wenn hij dat aat, wordt hij gesund worden. En dan met jij die man dan waag. Dan neemt die kerkje dat brood naar een voeder en brengt hem daar. Hij bekijkt dat lang en dan zegt hij, ach, wat wil ik, oude mens, daarvan eten? Breng dat leven naar de schouwleraar Lee. Die hebben een zeer kranke kind. En dat jonge kind, dat heeft het leven verzig. Dat moet we om leven houden. Ik heb je al zoveel hingen mee. Breng dat naar de lied en laat die dat vijf kind hebben. Na de kerkje brengt dat door hem. De schouwleraar lied, als ze zwaaiers, bekijken zich dat brood. En dan zeggen ze, ons kind is nog veel te klein om brood eten. Wel we dat leven naar de nobelvrouw brengen over de goos. Die heeft drie jonge kinderen. En die zitten zeer dan. Zij drogen dat doorgaan en gonen treg. De arme weesvrouw, die bedankt zich zeer en bekijkt dat brood. En dan willen ze zich ervan eten en zegt de ober, dus de oude weesvrouw op de andere goos. Die zitten zo verhongerd, zo dan. Ze ihre kinderen zullen dat doorgaan brengen. En drehen die dat doorgaan, nu de oude vrouw, die neemt dat zo leeftolig op. En zo jaagt dit brood rond van een naar anderen. Met eenmaal aan de weg weer, dan put het aan de deur hier bij ons, en ik mag opzacht deze kerkje. Dan staat

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: kvelde kon. Des wens durf hij deze vrouw nicht unja de vrouwes vom land Kana ansetje, wil dat no komen van hem wäre. Hij moest deze vrouw uit zijn ene verwandschaft uit de no komen van zeet, die in Haran leefde zetje. Hij bood nu zijn tjenaas, dem hij al meesten vertrouwd, waarschijnlijk weer dat de Eliezer van Damascus, naar Haran te reizen. Hij moest aan verspreidje dat hij voor Isaac tjene vrouw van Kana aannemen wordt. Eliezer nam je schijntje met en reisde direct naar de stad naar Oberom zijn broer Nahor. Ohne twijfel wie aan de noorrecht van Rebecca era je bord bekend. De vreemdheid en de oprechtigheid van Eliezer wijzen zich in zijn gebed om Barem van Haran, als hij God om help aanvleed, damit die vrouw, die niet maar arm, sondern ook zijn kemijle drentje wordt, die vrouw voor Isaac zijn zal. Op dat gebed van deze knaast hand scheidt God Rebecca, die deze veruitzatingen erfeld. Nadem hij Rebecca beschonken had, vroeg hij haar naar ihre familie. En daarbij stelde hij vast dat Betuel, er vader, Nahor, er grootvader, en Milka, er grootmutter, en Laban, er broeder wie. De verwoonte de namen aan vriendelijk in ihrem huis op. De schwanste deel van zijn opdracht lag aber nog ver aan, nämlich om de hand van Rebecca voor Isaac te vragen. Hij stiepert zich te eten, eier hij niet dort wordt erledigd hebben. Wie tjene dort met Jesus vielleicht die ook niet eten wil, eier hij niet Gott zijn Welle wordt eingebracht hebben. Met veel Fingefeil fange dan an te berichten, wo Gott am den rechten Wasch geviert had, en bot, dat Rebecca met am gone wordt en Isaac zijn früh worden. Rebecca erfuhr de Betuel en ihr Bruder Laban wären mit der Frierie einverstanden. Aber Laban en seine Mutter bode, dass sie noch ein paar Tage warten sollen, eier sie dann wurde treireise. Der Knast antwortet, holt mich bitte nicht ab, denn der Herr hat die Not meiner Reise gegeben. Und darauf leite sie dann Rebecca entscheiden, ob sie fuß mit dem Knast mitreisen will. Mit dankbarem Hort eit Eliezer dann in seine Beleider. Nur Rebecca ihre Toastemmung mogel sie sich dann am nächsten Morgen ab für die lange Reise nach Kanaan. Die Rebecca ihre Beleiterin ist jedoch ihre Dienerin, die Deborah. Diese Dien Rebecca trübert ihrem Tod, Jahre Lothar in Bethel. Als sie nach Hause kommen, trafen sie Isaac im Gebet an. Wahrscheinlich sagt er im Gebet Trost über den Tod von seiner Mutter. In Gott seine direkte Antwort auf das Gebet kommt an die Person von Rebecca. Obrom zijn je tweede eie met Ketura. Lezen we nu dat de eerste Mose 25, de vers 1 en 2.
1: Obrom had dan nog een vrouw, dat wie Ketura. Obrom en Ketura hadden de zins Zimram, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak en Shuach.
0: Aanschijnend werd de oude Obrom na de dood van Sarah en Isaac zijn tjast zeer eenzaam geworden. En deswens nam hij zich een tweede vrouw, de Ketura. Melja wies nam hij de Alferje, eier Sarah gestorven wie, denn in 1. Chroniker 1, Vers 32 steht, dat ze zijn nebenvrouw wie. Deze Vereinigung had gereicht zo als met de andere nebenvrouwes onangenehme Folge. De nokomen van einem van ihre Sehens, de Midiam, wäre Lothar eine ständige Belastung für Israel. Obram zijn dood. Lesen we nu 1. Mose 25, de Vers 5, Bad 10.
1: Abraham vermog alles, wat hij had, op Isaac. De zins die hij met zijn nebenvrouwes had, die gaf hij een schijntje, als hij nog leeft, en scheidde in het oosten, was van Isaac, om land te vinden. Abraham leeft 175 jaar. Abraham werd goud oud geworden en starf nu een vallend leven. Abraham werd met die taub begroefd, die al eier gestorven waren. Seine Sehens, Isaac und Ismael, begraven am in eine Heil bei Machpella, Oste von Mamre. Dort wie dem Hethiter Zoar, sein Sehn Ephron, seine Stab gewesen. In Obram hat am die aufgekauft. Obram ward dort begruft, wo seine Frau Sarah begruft wie.
0: Am Ella von 175 Jahren starf auch des graute Mann am Glaue in Gott sein Freund, der Obram. Sein Testament dient der ganze von seinem rechtmäßigen Sehen, dem Isaac, dem er das ganze Aufgehört übergab. Der Sehens von seinen Nebenfrühes, der Hagar und der Ketura, den Mucke auch geschenkt, aber dann scheide de Wasch, damit de Stied von Isaac gesichert bleif. Ismael kommt drei in Tag mit Isaac, horse dann dort Begrafnis. Obram sin Charpa war dann auch in de Machpella heil, dich besinnen wohn ut in Mamre, besieg besinne früh begruft. Aber sin Gäst ward nur seine Vodas versammelt, dort heit mit alle Truhe, die all im Harn gestorben wären, so als Abel, Sam, Noah und so wieder. So kommt Obram durch den Glaube in die Herrlichkeit in das verheidene Land nennen. Isaac, der Orv, bleib in seine Truhe auf diese Erde, um nur Gott seinen Plan, der ausgewählte List von seinen Vereltern wiederzuleiten.